0: GDS Radio.
1: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
2: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
1: Is goed. Wassomatic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
2: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos Jezus Triologie is er om 9 uur en de Abdij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10:50 en is er om 10:50 en de sterrenwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er

0: met aflevering 14.333 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9542. Dat is er om 18:55. En Gent anders bekeken is er vanavond om 19:00.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
5: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
4: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden en dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

aangezien het feit dat ze het nummer 3 decennia na de release nog steeds uitvoeren, zijn Asia's Hope om Heat of the Moment als een gedurfd eigentijds statement te presenteren. En dat was knap, hè? Ja, het is enigszins heel amusant. En by the way, een hele goede morgen iedereen.

Eind jaren 90 van de 20e eeuw scharrelden ze enkele knappe nummers bij elkaar. En meteen het Engelse antwoord op de Amerikaanse Tracy Chapman. Desiree and Feel So High. Ja, we gaan ons hier een pilletje pakken. Want alles wordt beter met de Emma Heesters.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Taylor Swift. We kregen de stomme vraag of ze van harte welkom is in die bende van de bangelijke moekies. Ja hoor. En ze is de jongste zangeres ooit die de Songwriter Artist van het Jaar Award krijgt uitgereikt. Oh. Met de Fate of Ophelia. Is ze belangen niet vies, hè? Gewoon een beetje dramatiek in haar liefdesliedjes. Everything I Wanted. Dit zijn de Bangles.

de jacht achter een mooie vrouw is altijd opwindend. Door dit soort liedjes lijkt de lucht zelfs op een bewolkte dag een stukje lichter dankzij Morten Harkett en zijn Nozems. We gaan naar de 70s. Dit is Redbone.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

mogen weten. De instrumenten in deze zijn geweldig. Huey Lewis and the News met His Heart and Soul. Je moet het thuis eens proberen. Zet een koptelefoon op je hoofd. Nou ja, waar ga je hem anders zetten? Sluit je ogen en je wordt meegenomen naar een andere dimensie. Straks hebben we nog Martika met Love Day Will Be Done. Maar eerst, I Turn to You van Melanie C.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

was er waarschijnlijk niet op voorbereid om dit nummer na 48 jaar weer te ontdekken. Maar daarvoor doen we het op deze zender. RBS op zaterdag. U mag vandaag niks mankeren. We begonnen deel 2 met Modest Finest en Piece of the Rock.

Distant Stun. Ach, die tekst van deze bij ons. Stof van een verre zon dwarrelt neer op iedereen. Vele meningen zullen verschillen, maar wat mezelf betreft is dit het mooiste nummer dat Neil Finn ooit heeft geschreven voor Crowded House. Hits en classics, zometeen met Bella Without Beast en Westlife.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ze klinken samen wel geweldig, moet ik zeggen. Volgens mij is de boodschap heel begrijpelijk. Hè? Zelfs Meteor zingt het. Fleming, je hebt dat niet nodig, jongen. Dat is meer dan duidelijk. Het beste uit onze lijst der bangelijke lijsten, zometeen met Elton John. Maar eerst SVV. Sisters Without Voices. And Right Here.

Die doet me denken aan Van Vlaanderen met Kerstmis enkele jaren geleden. Op Marco Borsato zongen we toen: als ik wakker word naast jou, dan staat hij nog. Maar het is een feit, he. I'm Still Standing van Elton John. Hij staat er nog steeds. En onze volgende werd ooit opgenomen tijdens een gure winterdag over een man die weigert met een minderjarige naar bed te gaan. We gaan naar de 70s. Does Your Mother Know van ABBA.

0: RBS, de fun, de bits. Een bouwplan, daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelen-consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Nou zie je maar, hè, dat ook rockduno's, ondanks hun staat van dienst, af en toe nog eens een beetje opwinding in hun leven brengen. Guns N' Roses met Nothing. Verandering van decor nu. Zoals Mozes in zijn tijd, hè, die de zee wou oversteken, maar enkel als de rest bereid was de kust los te laten. Céline Dion, If You Could See Me Now.

zonder houdbaarheidsdatum in. En de kassa moet ze reus gerinkeld hebben met het album Thriller van Michael Wacko Jackson. Ken je dit signaal? Ja, ja, we gaan naar huis. We gaan op weg als welgemutste muzieksoldaten. Veel plezier straks met Chris Brizon. En nog een heel fijn weekend. Tot de volgende week.

0: radio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
7: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
6: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden en dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

terug naar 1982 met Hot Chocolates en deze Girl Crazy. Het is oktober, volop herfst en ook deze maand zijn we weer klaar voor om jou elke week weer een programma aan te bieden van 2 uur. Met de nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En nu deze van ook lang geleden. Drop, drop, drop.

blijft mooi, deze van Fleetwood Mac en Family Man. En het volgende nummer schreef letterlijk geschiedenis. Toen MTV op 1 augustus 1981 om middernacht voor het allereerst ter wereld begon met uitzenden, was dit de allereerste videoclip die over de beeldbuis rolde.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos, enjoy your break.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
8: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
7: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
8: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
7: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
8: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
7: Alle info via autocenterlds.be.
8: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
7: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Schotland. Zo net met Texas en deze Black Eyed Boy. En The Hole of the Moon van de Waterboys geldt als een van de meest bezielde tracks van de jaren 80. Frontman Mike Scott schreef de tekst vol metaforen over iemand die alles overziet, terwijl hij zelf maar een glimp opvangt. Hier zijn ze met The Hole of the Moon.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 3 oktober vandaag in Nederland en België is rond 11 uur een gedeeltelijke zonsverduistering te zien en dat in 2005. Na een maandlang proces wordt sport- en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden en dat in 1995. In de VS komen de eerste spuitbussen op drijfgas op de markt en dat in 1941. Voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sinead O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live en dat deed ze vandaag in 1992. De Nederlandse zangeres Josje Huisman wordt verkozen als nieuwe blonde zangeres van K3 nadat Kathleen Aerts eerder dat jaar de groep had verlaten en dat in 2009.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

was destijds een monsterhit voor de Common Arts. Never Can Say Goodbye. Hoeft ook niet, want er komt nog een tweede uur. Jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze soul disco classic van Tavares en Who Done It. Graag tot zo dadelijk.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovnas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 5 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

stond destijds wekenlang op nummer 1. Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. Tiffany, I think we're alone now. Wel, dankzij dit programma ben je nooit alleen natuurlijk. Allemaal grote hits. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whiteheads.

was Belgisch werk van Zino en deze What's Your Name. En John Fogerty schreef onze volgende track na zijn optreden op het legendarische Woodstock Festival in 1969. Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel en het festivalterrein in een modderpoel veranderde, zag hij het publiek dansen in het slijk, wat meteen de inspiratie werd voor dit nummer, Who'll Stop the Rain.

Echt zo'n nummer om even bij te gaan zitten. Heel mooi. Linda Ronstedt en Aaron Neville met Don't Know Much. En de Zweedse hitmachine Ace of Base domineerde in 1994 wereldwijd de hitlijsten met hun reggae popbeats. De studioapparatuur raakte tijdens de opnames oververhit en crashte bijna. Maar de uiteindelijke demo werd in één weekend afgerond en leverde hen de grootste Billboard-hit van het hele jaar op.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

de film Grease met Frankie Valli. En we blijven nog even hangen op het witte doek, want er is nog zo'n legendarische soundtrack die iedereen meteen herkent aan de eerste maten. Kenny Loggins schreef de soundtrack voor Footloose terwijl hij met een zware hernia op bed lag in een hotelkamer. Ondanks de helse pijn zette hij door en het resultaat werd een van de meest aanstekelijke dansnummers aller tijden.

Beroemdheden mogen gaan feesten vandaag. Dat zijn Ashley Simpson, die wordt er vandaag 42. Gwen Stefani, dat is een zangeres uiteraard, die wordt er 57 vandaag. Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac, die wordt er vandaag 77. En Chubby Checker, een Amerikaans zanger is dat, die wordt er 85 vandaag.

0: TBS Radio. Jouw feel good radio. Met de relaxte muziekmix.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
1: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

de volumeknop mag je best wat harder, want zo dadelijk na mijn programma komt er heel wat moois hier op de radio. Het was mij een waar genoegen, dus volgende week ben ik er graag weer.

0: is
1: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout
1: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd. Nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: Wanneer we het over de Deltawerken hebben, denken we meestal aan Nederland. Na de verwoestende watersnoodramp van 1953 bouwde Nederland een indrukwekkend systeem van dammen en stormvloedkeringen om het land tegen overstromingen te beschermen. Maar ook Vlaanderen kreeg daarna te maken met ernstige overstromingen. Denk maar aan de zware stormvloed in 1976. Vandaar het Sigma-plan. Hamme neemt binnen dat Sigma-plan een belangrijke plaats in, omdat de Durme daar in de Schelde uitmondt.
1: Een van de projecten die momenteel loopt is in Hamme, in de richting van den Bunt. En daar wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij aangelegd. En het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds de omgeving beschermen tegen overstromingen en tegelijkertijd ook nieuwe natuur creëren. In den Bunt gaat het ongeveer over 83 hectare beschikbaar open landschap om bij extreme waterstanden overtollig rivierwater op te vangen. En bij stormtij kan het water dan over een verlaagde overloopdijk het gebied binnenstromen. Een hoge ringdijk zorgt er dan ondertussen voor dat de omliggende woon- en landbouwgebieden toch beschermd blijven.
0: Het systeem is bijzonder omdat de Bunt niet simpelweg een afgesloten waterbekken is. Via sluizen wordt het gebied opnieuw in contact gebracht met de rivier. Bij eb kan water terugstromen en via een speciale inwateringssluis komt dagelijks een gereduceerd getij het gebied binnen. Daardoor ontstaat opnieuw een dynamisch landschap met slikken, schorren, riet en wilgenvloedbos die op een beurt leefruimte bieden aan allerlei planten, insecten, vissen en vogels. Waterveiligheid en biodiversiteit worden zo niet langer als tegengestelde belangen beschouwd.
1: Klimaatverandering maakt natuurlijk dergelijke projecten steeds belangrijker. Een warmer klimaat dat leidt immers tot extremere neerslag, terwijl de zeespiegel stijgt. En tegelijk blijft Vlaanderen sterk bebouwd. Er is weinig ruimte om dat extra water te bufferen. En daarom fungeert de Bunt dus echt als een klimaatbuffer. Onder normale omstandigheden is het gebied vooral natuurgebied. Maar bij extreem hoge waterstanden kan het een belangrijke veiligheidsfunctie vervullen. De projecten hebben bovendien gevolgen voor wandelaars en fietsers. Want in 2026 kregen delen van de dijken tussen de Mirabrug en Driegoten een bredere en vlakke verharding.
0: Daardoor kreeg het Sigma-plan ook een recreatieve dimensie. Waterveiligheid, natuur en zachte recreatie kunnen elkaar versterken.
1: Voilà, en dat is dan een koppeling weer. Win-win voor mens en natuur. En zo maken we de wereld weer een klein beetje meer Iedereen Eco.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Ahoy van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
5: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
7: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
8: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
7: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
8: Bike Parts, we make you ride.
5: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 1 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

25 oktober wordt de Biep van Opwijk het decor voor een gezellige stripbeurs. Van 10 tot 5 uur kan je er gratis rondkuieren langs verschillende standhouders met een ruime keuze aan nieuwe en tweedehandse strips. En er is meer. Je kan er striptekenaars ontmoeten tijdens een signeersessie en deelnemen aan leuke workshops. Of je nu een echte verzamelaar bent of gewoon graag een strip leest, er valt voor iedereen iets te ontdekken. De toegang is volledig gratis, dus neem familie en vrienden mee en maak er samen een gezellige stripdag van. Wil je nu nog meer informatie, dan kan je dat verkrijgen door een mailtje te sturen op bibliotheek@opwijk.be.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. 3 mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachten zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen één van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. 1 van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

Op je knieën gaan voor de liefde. Leo Sayer deed dat in 1983 met Your Love Still Brings Me to My Knees. Goedemiddag en welkom hier bij RBS Radio. Op onze playlist voor het komende uur staan hits van onder andere Het Goede Doel, Hooverphonic. We hebben een radioklassieker van Alvin Stardust. En ook enkele nieuwe hits hebben we meegebracht vandaag, zoals de nieuwe van Aztec. En ook Peggy Goo heeft een nieuwe plaat uit. Dit en nog veel meer hoor je het komende uur hier bij RBS Radio.

0: een van de betere hits van de Ierse rockband U2, onder leiding van zanger Bono. Uit 91 was dit One. En nu gaan we eens kijken of dat er nog leven is op Pluto met de Nederlandse popband Het Goede Doel.
1: Hits en klaar.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Gustave ging voor ons land naar het Euro Song Festival in Liverpool in 2023 met dit nummer, hè? Because of You. Hij deed het uiteindelijk niet slecht, want hij werd er zevende. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van Aztek, samen met DJ Coco en Kurt D. En er is geen vuiltje aan de lucht voor deze jongens, want everything's alright. En zometeen gaan we nog eens naar de 90s met de twee heren van Two Brothers on the Fourth Floor. Maar nu eerst Natasha Bedingfield.

0: Nederlandse classic van een man die we kennen van het duo Mount & McNeil. Hè? Willem Dine met zijn solo single uit 1979. Willem. En wij zijn toe aan onze radioklassieker in het eerste uur. En daarvoor gaan we terug naar het begin van de 70s met Elvin Stardust en My Kuka Chew.
1: RBS Radioklassieker
2: 1973.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

de Zuid-Koreaanse DJ en songschrijfster Peggy Goo. Met haar nieuwe single hier bij RBS Radio, Woman. Een plaat dat het zeer goed doet deze week in de hitparade. En de hits gaan door hier bij RBS in Music Power op zaterdag namiddag. Straks hebben we nog Vlaamse zanger Davy Gillis. Maar nu eerst Alex Callier met Hooverphonic en The Night Before.

Davy Gillis met Elke Dag Wordt Mooier. En daarvoor was er ook nog Hooverphonic met The Night Before. Wij gaan naar 3 uur toe hier bij RBS. Het nationale nieuws komt eraan. En tot die tijd nog dit nummer van Bruce Springsteen uit 1994. The Streets of Philadelphia. Tot zometeen na 3 uur.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volnietz in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd. Nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. Daarmee begonnen we het tweede uur van Music Power. Nog tot 4 uur hits en classics op je favoriete radio. Met op onze playlist voor het komende uur hits van onder andere Kylie Minogue, Vanessa Paradis, een radioklassieker van de Bee Gees. En er zijn ook enkele nieuwe hits van onder andere Lux Steno en Becky Hill. Dit en nog veel meer het komende uur hier bij RBS Radio.

0: zijn uit Ierland afkomstig, deze rockband, de Cranberries. Ze hadden enkele dikke hits in de 90s hier bij ons met nummers zoals Zombie, Salvation, I Can Be With You. En ook dit nummer uit 1992, Dreams, stond een tijdje bij ons hier in de hitparade. Hè? En wat er ook in de hitparade stond, maar dan in 2017, was deze song van Arcade Fire, Everything Know.
1: The Hits and Classics.

0: je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

Een eerste maal uitgebracht in 1982 en die opnieuw op de markt verschenen. Deze recente versie van Can't Take My Eyes Off You van The Boys Town Gang. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van Lux Teno. En het is een beetje een late zomerhit geworden, deze meezinger Als de zon schijnt. Nog meer hits komen eraan deze zaterdagnamiddag hier bij RBS. Zometeen uit de 90s, de Kreuners. En zij hebben het over de radio. Maar nu eerst Kali Minauk.

0: Franse actrice en zangeres Vanessa Paradis. Met een hitje van haar van bijna 40 jaar terug. Uit 1987 was dit Jule Taxi. En van de 80's gaan we naar de 60's met onze radioklassieker. En het zijn de drie heren geworden van de Bee Gees. Zij hadden een dikke hit op het eind van de 60's met I Started a Joke.
1: RBS Radioklassieker
2: 1969.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Engelse DJ Raven Mays met The Real Life, een hit uit 2001. En daarvoor was er ook nog Erik Kozes met Blijven Dromen. Wij gaan naar 4 uur toe hier bij RBS. Het Nationale Nieuws komt eraan. Na 4 uur nog een uurtje RBS continu. En dan vanaf 5 uur hebben we collega Ivan hier. Hè, tot 7 uur deze zaterdagnamiddag. Wij gaan eruit met de nummer uit 1978 van Montana. I Love Music. Graag tot volgende week.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie.

0: Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
1: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
0: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Luister, communiceer en nog veel meer. De RBS-app vind je ook op onze website.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's Vink Twice. Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovnas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeren zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De vader van de jonge Chairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

love you, but I wanna know for sure.

0: raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Kaluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Feel Good Radio met de relaxte muziekmix.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 3 oktober. Dit is het regionale nieuws. Unia stapt naar de rechter tegen Nathan Kovenas, de omstreden onderzoeker aan de UGent. De organisatie vindt dat hij de grens overschrijdt door mensen op basis van hun afkomst of huidskleur in een rangorde te plaatsen, wat volgens hen ingaat tegen de antiracismewet. Kovenas, die zichzelf een rassenrealist noemt, ligt al langer onder vuur. De UGent schorste hem in augustus al preventief en startte een tuchtprocedure op na een omstreden artikel over een Britse professor. De zaak zorgt voor veel discussie over de academische vrijheid. Terwijl honderden academici in een open brief kritiek uiten op zijn schorsing, verdedigt het universiteitsbestuur de aanpak. De juridische stappen van Unia staan daar overigens los van. Een 53-jarige psychotherapeut uit Erpenmeer zit in de cel op verdenking van verkrachting, voyeurisme en aantasting van de seksuele integriteit. Het parket bevestigt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. De man runde een eigen praktijk en was daarnaast actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. De school heeft hem inmiddels op non-actief gezet. Volgens het parket vonden de feiten plaats in zijn praktijk en de privésfeer, niet binnen de schoolmuren. Het onderzoek loopt verder en de man riskeert tot 15 jaar cel. Een 68-jarige man uit Wetteren moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Gent. Hij werd vorig jaar in Nazareth betrapt terwijl hij achter het stuur zat te bellen met zijn gsm. Daarnaast bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben. Tijdens de zitting keek de rechter echter vreemd op van het enorme aantal verkeersboetes dat de man jaarlijks verzamelt. Met een gemiddelde van 8 boetes per jaar sprak de rechter van een waanzinnig aantal en waarschuwde hij dat er een moment komt dat de man voor dat rijgedrag gedagvaard zal worden. De rechter legde hem uiteindelijk een boete op van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En er is goed nieuws voor wie in Beervelde moet zijn. De Beerveldse baan is vanaf vandaag weer open. Maar let op, vanaf maandag 12 oktober starten er alweer nieuwe werken voor de spoorwegbrug. Tot 25 oktober is de weg daar afgesloten. Autoverkeer volgt een omleiding. Voor fietsers is er een aparte route voorzien. Het station en de omliggende faciliteiten blijven wel bereikbaar via het centrum. Tot zover het regionale nieuws van deze zaterdag 3 oktober. Maandag staat mijn collega Guy weer voor u klaar met een verse update uit de regio. Voor nu maak er een fantastisch weekend van en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag.
3: Dit was het RBS nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.

0: relaxed muziekmix op RBS Radio.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

expo gebeiteld toont het oeuvre van beeldhouwer Roger Bracke met werken in steen, hout en brons. De wandeling start in het Stadsmuseum, loopt langs bekende beelden van Bracke, zoals het meisje aan de waterkant en het vredesmonument op het Stationsplein, en eindigt in het Go Atheneum, waar de kunstenaar jarenlang les gaf. De school restaureerde het beeld dat er van hem staat, en leerlingen maakten een podcast over leven en werk van Roger Bracke. Op zaterdag 29 november gaat de aperitieftocht door van 10 uur tot 12 uur. Samenkomst is om 10 uur aan het Stadsmuseum Markt 15A te Lokeren. Voor meer info kan je bellen naar 09-235-3104 of mailen naar museum@lokeren.nl.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.

0: Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 1 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio.